0: trompet.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Huh? Wat is dat? Ik ben rijk! Rijk! Rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Oh, mijn staart!
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja. En als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies. Ja, ja. De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op, daar komt ie.
1: Ja.
2: Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Zeg, even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor, of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Och, het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt ie. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat uw gang. Waar was ik nou?
2: 1, 2...
1: 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze...

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Naar het strand.
1: Oeh, ja!
0: Het is een heerlijke warme zomerdag. Woezel en Pip gaan vandaag naar het strand. Pip is er al eens eerder geweest, maar voor Woezel is het de eerste keer.
1: Nog even doorrennen, Woezel. Dan zijn we bij de zee.
2: De zee, hè, Pip? Hoe ziet het hier eigenlijk uit?
1: Oh, Woezel, de zee is zo ver je kunt kijken, zo groot. En de zee is blauw, met grote golven. En er wonen grote vissen en andere dieren. En diep, Woezel, de zee is ook heel diep.
2: Nou, ik weet niet of ik wel durf te zwemmen, hoor. In zo'n grote, diepe zee.
1: Ah, wel nee, joh. Zwemmen is helemaal niet eng. Het is superleuk. Kom, we zijn er bijna. Weet jij wat het is, Woezel?
2: Een rare vogel.
1: Er zit een touwtje aan vast.
3: Zullen we er eens aan trekken?
2: Nou, ik weet niet of dat wel lukt. Wauw, Pip. Ik weet wat dat is. Dat is een zeeslinger.
1: Oh nee. Kom, we gaan hem pakken. Snel.
2: Ja, Pip. Pak hem. Pak hem dan. Pak hem.
1: Wap. Wacht.
2: Wacht, Pip.
4: Waarom spring je niet lekker in het water, hondje? Wil je de zeeslinger niet vangen?
2: Ik kan niet zwemmen.
4: Oh, maar zwemmen is niet moeilijk. En je hebt toch je bandje om? Zal ik je helpen?
2: Ja.
4: Spring maar op mijn rug. Dan zwemmen we samen naar de zeeslinger. Goed zo, hondje. En nou trappelen met je pootjes en hou je hoofd boven water.
2: Ja. Ik kan zwemmen. Ik kan zwemmen.
1: Ja.

0: Kijk, Pip, die is voor jou. Mag je hebben.
1: Ah!
0: Jammer, hè, dat ik hem niet kon pakken. Maar ja, die zeesleer kon ik zo goed vliegen.
2: Ja, maar jij kan nu wel supergoed zwemmen, hoor. Woezel.
0: Echt? Ja, goed, hè. En het was eigenlijk niet eens zo eng. Het was heel leuk en spannend. Zullen we morgen ook naar het strand gaan? Gaan we weer zwemmen?
2: Goed idee, Woezel.
3: En zo is deze spannende stranddag voorbij. Pip heeft een zeeslingerstrik en Woezel, die kan heel goed zwemmen.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag
2: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

patio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: New truck, big lift.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks zag de laatste tijd zo slecht dat ze haar eigen toverboek niet kon lezen.
1: Vier waardeloze wandelstokken. Ach, ik wou zuurstokken toveren, die kleine lettertjes ook. Ach, gelukkig zijn er spreuken voor betere brillen. Primi, prami, brillendoos. Optica, formatica, fortissimo's.

0: Ja? Wat gebeurt er?
1: Je bril is vergroot. Oh, die heks is weer bezig.
2: Een slangenstaart met slagroom. Sterker moest die worden, niet groter.
0: Het lijkt erop dat u ook mijn bril heeft omgetoverd naar een reuzenmaat.
2: Oeps, ben ik een beetje uitgeschoten.
1: Ja.
2: Wegwezen, mijn bril is belangrijker.
1: Ja, maar Ko kan niet zonder zijn bril. U zou tenminste kunnen zeggen dat het u spijt.
2: Spijt?
1: Ja.
2: Heb ik daarvoor walgelijke wetenschappen en gruwelijk gemeen zijn gestudeerd? Om aandacht te gaan doen? Ja, oproepelen jullie onderdeurtjes.
0: Ja, geen stijl. Ja.
3: Verkleiningen. Mussennesten.
1: Dat kan toch niet zomaar?
3: Mierenneuzen.
1: Zijn heksen.
2: Muizenissen.
0: Oh. Wat heeft u gedaan?
2: Had u maar niet in de weg moeten lopen.
4: Maar dit is zelfs voor een kabouter te klein, hè?
2: Onzin.
0: U maakt de ene fout naar de andere.
4: Ja.
0: En u zegt niet eens sorry.
2: Beginnen jullie daar nou weer over? Verdwijn, voor ik jullie laat verdwijnen.
4: Maar ik onthoud, een heks zegt nooit sorry.
5: Laatst heeft ze de bezem van Assepoester per ongeluk betoverd.
0: Ja, vorige week zat de put van vrouw Holle vol met vleermuissnot.
4: Ze wordt zo kippig, hè, dat ze haar eigen boek niet goed kan lezen.
6: Kippig? Als ze maar niet overal eieren gaat leggen.
4: Kippig betekent dat je niet goed ziet, Q.
0: Ze is te koppig om iemand om hulp te vragen.
4: Ja.
0: Of om sorry te zeggen.
6: Ja, is ze nou kippig of koppig?
5: Ze moet een nieuwe bril.
0: Mijn bril, die ligt nog bij het snoephuisje. Als de reus erop gaat staan, heb ik niks meer om door de heks te laten verkleiden als ze ooit eens wel een goede bui heeft.
2: Slangenstaart met slagroom!
3: Er staat toch bierennesten luizenissen?
2: Oh, mijn boek! Een postzegeltje! Dat is niet meer te lezen! Oh, dit is het einde van mijn heerlijke heksenbestaan!
0: Gestraft voor haar onhandigheid. Mooier kan niet.
4: Maar je bril dan.
0: Oh.
4: En moet ik altijd zo klein blijven?
0: Ja.
4: Heks?
2: Wie praat daar?
4: Ka, de mini-kabouter. En klein genoeg om uit een piepklein toverboekje een spreuk voor te lezen.
2: Help je me? Dat zou akelig aardig van je zijn.
4: Maar dan heb ik eerst één toverspreukje van u nodig. Hij staat niet in het boek. Iedereen kent hem. En hij gaat zo. Het spijt me. Of, sorry.
2: Een heks zegt nooit.
4: Goed. Sorry.
0: Ja.
4: Zegt u maar waar ik moet zijn.
2: Achterin staat een terugdraai toverspreuk. Lees hem voor en ik zeg hem na.
4: Ja, hier. Riviera, Rivora, Riversa.
2: Riviera, Rivora, Riversa!
7: Engel! Dit formaat staat me beter. Dank u wel. Eerste heks die toch sorry durfde te zeggen.
2: Beloof me dat jullie het nooit aan andere sprookjesbosbewoners doorvertellen.
0: Nou, dat kunnen we niet beloven. Het spijt ons.
7: Sorry, heks.
2: En nou, afkrassen, krielkabouwtertjes. Ik heb alweer spijt van wat ik heb gedaan.
8: Als je iets fout hebt gedaan, is het netjes om sorry te zeggen. Dan blijft niemand lang boos. Zo had Klein Duimpje eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen en je luistert naar de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. En misschien kennen jullie me wel, hebben jullie me wel eens gezien in een geel t-shirt en een groene broek met 4321 erop. In de theaters of op televisie of zo. Maar vandaag ga ik natuurlijk liedjes draaien en vandaag gaan we naar de jungle. En natuurlijk is Jaapie het Aapie er ook bij. Luister maar eens naar alle dieren die in de jungle zitten bij Welkom in de Jungle.
1: Dit is de Dirk Schelen Show!
0: Hallo allemaal! Welkom in de jungle. Ik ben Dirk. En hoe heet jij? Dat is een mooie naam. Hey,

0: Weet je wat leuk is? Jaapie heeft al zijn vriendjes meegenomen. Ik zal ze even aan jullie voorstellen. Hier is Tina de tijger.
1: Wow.
0: En Olivier de olifant. En Peter papegaai. En natuurlijk

0: Nu hier in de jungle, IJsbrand, de ijsbeer.
1: En ik heb ijsjes meegenomen. Wie wil er één?
0: Oh, dat wil ik wel. Hé, hey, zullen we maar beginnen? Oh-oh. Jaapie is alweer in slaap gevallen. Hoor maar.
2: Dan gaan we even Jaapie wakker maken. Zeg maar.
0: Wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden. 1, 2. Nog een keer met z'n allen. Wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Nog één keer. Wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Nou, hij is wakker geworden.
3: Hallo jongens en meisjes. Goeiedag. Zullen we nog een liedje zingen? Dirk, zet hem maar in.
4: Hallo Kids Radio.

Daar woont een papegaai in de jungle. Er is geen mamagaai in de jungle. Hij zegt wat je zegt in de jungle. En dat doet hij echt. Een aap en

Ja, dilibabadoo. Jaap, dat heb je hartstikke goed gedaan. Zeg Jaap, en alle kinderen, zullen we nu lekker gaan dansen? Ga allemaal maar staan, iedereen gaat staan, overal waar je naar de radio luistert. En dan dans je als ik zing, en als ik stop zeg, dan stop je. Want we gaan nu de apenstopdans zingen. Dans maar mee!

Ja, een banaan kan natuurlijk niet staan, want die is hartstikke krom. En ik ken nog een liedje over een grote banaan uit Afrika. Die danste de hele dag. Dus blijf lekker staan, want we gaan verder dansen. En die ga ik er lekker bij op mijn gitaar spelen.

Oh, wat hebben jullie goed meegedanst allemaal. Super, super, super, super goed. En in de jungle... Oeh, daar is zelfs Jaapie een beetje bang van. Wonen ook gevaarlijke dieren. De krokodil ligt in...

bijt hij in mijn bil. Auw! Nou, stoute krokodil niet doen hoor. Nou, gelukkig bijt hij niet zo hard. Maar zullen we het liedje nog een keer zingen? Misschien gaat hij jullie wel in je bil bijten. De krokodil ligt in het...

En daar komt hij. En pas op, pas op. Rennen, gauw weg. En hap. Bijt die in je bil. Hap. Oh, zo. Nou, die krokodil. Ik hoop niet dat hij jullie te hard heeft gebeten. Maar in de jungle woont natuurlijk Jaapiet, Aapie en alle apen. Maar er wonen nog meer dieren. Hebben jullie wel eens gehoord van Tina de tijger? Tina de tijger heeft kiespijn. Maar gelukkig krijgt ze een

0: Kapitaal! Ja, we gaan tandenpoetsen met de tandenborstel in onze mond.
1: Nou, die papegaai die heeft Tina de tijger geholpen, hè? Ja, want die zegt dat je natuurlijk heel goed je tanden moet poetsen. Ja, en ze zong mijn liedje. Ja.

0: rond. Ja, we gaan poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Ja, dat is natuurlijk helemaal geen jungle liedje, maar wel leuk dat de papegaai het even zong. En de papegaai is echt heel brutaal. Want het is een vogel die zijn snavel niet kan tuiten, maar hij kan je wel napraten. Luister maar naar eens het liedje van de vogel. Het vogelorkest, ja!
1: De vogeltjes slapen in een nest. En als ze wakker worden, dan begint het vogelorkest.

Maar er is een vogel, die kan geen liedje fluiten. En die vogel, die kan zijn snaveltje niet tuiten. Maar hij kan praten, hij kan je zelfs...

0: Koppie kraal!
1: Koppie kraal!
0: De papegaai is gek!
1: Dirk is gek!
0: Nou Peter, probeer jij het eens.
2: Zou die het ook bij mij doen? Gekke papegaai!
1: Gekke Peter!
3: Nou zeg, wat een brutale papegaai, hè? Die papegaai is wel heel grappig. Ja, het is een papegaai en geen mammegaai. Nee, inderdaad. En als je nou deze liedjes leuk vindt, dan kun je ook naar theater komen. Want ik sta in de theaters met een voorstelling, De Roep van de Jungle, samen met Jaapie het Aapie en met de papegaai en een slang en een ijsbeer zelfs. Dus het wordt hartstikke gezellig. Dus kom lekker een keer naar theaters. Kijk even op www.dirkschelen.nl waar je kaartje kunt kopen en waar ik allemaal in de buurt speel. Dan zie ik je vast wel. Maar we gaan even verder. Het volgende liedje zingen we ook in de voorstelling. Maar ik ga het nu laten horen van iemand anders, van Mini Disco en Didi Company, want zij weten precies wie de allerdikste billen heeft.

0: Zo, hebben jullie lekker mee zitten dansen? Zitten dansen, staand dansen natuurlijk. Ja, precies. Maar we gaan nog even verder. Dus ga allemaal staan. Tenzij je in een rolstoel zit of niet kunt staan. Dan blijf je lekker zitten en dan dans je lekker in de rolstoel. We gaan lopen als een beer.
1: Hallo Kids Radio. Speciaal voor

En ik zit, ik zit, ik zit en ik zit. En ik zit nu als een leeuw. Ja, die leeuw, die hadden we nog niet gehoord, hè. Hey Jaapie, wat ben je aan het doen? Ladidadi, dillebappedidoo. Jaapie, vertel eens wat je aan het doen bent. Dillebappedidoo. Oh, ik zie het al. Jaapie is bananenpannenkoek aan het bakken. Hebben jullie er ook zo'n zin in? Jaapie, ik wil er ook eentje, hoor.

0: nog meer.
1: Zo, hebben jullie dat gehoord? De olifant eet bijna alle bananenpannenkoeken op. Nou, een beetje rustig aan, olifant. Andere dieren willen ook nog wat.

0: Even op mijn website, op dirkschelen.nl, waar ik allemaal speel. Want ik kom vast wel bij jou in de buurt. Ik vond het heel erg leuk. En je kunt natuurlijk allemaal filmpjes van Jaapie Aapie zien op het Dirk Schelen YouTube-kanaal. En daar kun je op abonneren. Zou ik heel leuk vinden. En je kunt natuurlijk Spotify luisteren. Nou, je weet het. En ik zou het leuk vinden als je een berichtje stuurt naar mijn Instagram of Facebook. Dan gaan we lekker contact. Maar we gaan nu nog even het allerlaatste liedje zingen. Dit, doe je hem? Oh, Jaap wil ook meezingen. Nou, dan zingen we wel een beetje samen, om en om. Dit is het allerlaatste liedje. Nou ja, Jaap.
1: We gaan weer weg, is dat even pech?
0: Nou, ik weer. Allerlaatste liedje. Nou, jij weer, Jaap.
1: Morgen.

0: Nou, tot ziens, hè. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Dag, jongens en meisjes. Dit was Jappie Tapie. En dit was Dirk Schelen. Tot de volgende keer. Iedere zaterdag en zondag op Hallo Kids Radio.
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaap.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Wie is er? Oh, mevrouw Suikerspin.
1: Oeh, meneer Kaasvaart.
0: Waarom laat u mij nou schrikken?
1: Ik had u te pakken.
0: U haalt mij goed beet.
1: Oh, ik hou er wel van. Een beetje griezelen.
0: Een beetje, ja, maar mevrouw Suikerspin, wel tijdens Halloween.
1: Ja, maar dat is toch leuk?
0: Nou, dat is waar ook. Ja, het is ook wel leuk. En weet je wie dat ook altijd leuk vindt om te griezelen? You. Die verkleedt zich altijd als spook,
1: als spook,
0: hè?
1: Oh.
0: En Julia als?
1: Als heks.
0: Als heks.
1: Oh, geweldig.
0: Oh, ik moet nog wel even bijkomen, zeg.
1: Dan gaan we gewoon luisteren naar een leuk liedje.
0: Ja, maar heeft u misschien wat te drinken of een milkshake?

Hey, hallo allemaal, hier meneer Kaasgraaf en ik heet jullie van harte welkom, helemaal in mijn eentje, bij Juliana Toren live. Hé, waar is mevrouw Suikerspin nou toch? Ze weet dat ze op tijd moet zijn voor... Wat is dit? Hallo? Hallo?

0: Nou is ze weg.
1: Zwienenkop met spruitjes, knekel met kandij. Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij.
2: Een verse regenwurm.

0: Mevrouw Suikersmeer, wat een griezelige gezelligheid hier in de studio.
1: Bent u een beetje bijgekomen?
0: Ja, want we moeten snel door, want er is een vraag voor u binnengekomen.
1: Voor mij?
0: Voor u.
1: Oh, wat leuk.
0: Daarom gaan we nu naar...
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, mevrouw Suikerspin, namelijk Lila van 9 jaar, die vraagt of wij ook griezelig snoep hebben en eten. Met Halloween dan bijvoorbeeld.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, wij houden van griezelen, dus ook van griezelig eten.
0: Ja,
1: ja, zo hebben wij bijvoorbeeld spookspinnen. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk gewoon hele lekkere suikerspinnen, maar dan griezelig. Een beetje griezelig gemaakt.
0: Ja, lekker.
1: Wij hebben griezelwafels. Wij hebben een spookijsje en zwarte hamburgers.
0: Ja, en die zijn niet verbrand, hè?
1: Nee.
0: Oh, hey. Zullen we die anders even eentje eten?
1: Wat een goed idee.
0: Maakt
1: ja, ik ga het gelijk maken. Ja, okay. Ja.

0: En dan gaan we snel door naar het volgende liedje. Want mevrouw Suikerspin, weet u wat?
1: Huh?
0: Dit is een van de favoriete liedjes van Cas de Ranger.
1: Oh, leuk!
0: Lekker stoer.

0: dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden. Oeh, dat was lekker.
2: Ja, heeft u ervan genoten, ja, meneer Kaas, gehad? Zo'n zwarte hamburger.
1: Ja, zo'n griezelburger, zo'n zwarte hamburger. Het ziet er een beetje griezelig uit. Ja, maar het smaakt fantastisch. Ja. Lekker, zeg. Hé, hey, mevrouw Sarkson, over griezelig gesproken. Ja. Wij hebben ook heel veel griezel Halloween liedjes.
2: Oh, zo leuk.
1: Wat is nu uw favoriete griezelliedje?
2: Oh, nou, ik denk de griezelschool. Ja.
1: Oh, die is leuk van op de griezelschool. Ja, ja, ik denk dat ik vind... Wij zijn niet bang.
2: Oh, wij zijn niet bang. Van, ook een leuk liedje. Bang.
1: Zullen we anders... een griezelliedje gaan luisteren.
2: Wat een goed idee. Leuk.
1: Ja, niet schrikken dan, hè? Oeh.

0: Mevrouw Suikersbin, wat een gezelligheid in de studio.
1: Oh ja, meneer Kaasgraaf, het is hartstikke leuk. Ja, je luistert nog steeds naar...
2: Juliana Toren Live!

0: Oh, en meneer Kaasgaaf, weet u wat ik nou ook altijd wel een beetje spannend vind?
1: Nou?
0: Griezelige dieren.
1: Oh ja.
0: Ja, die zijn er genoeg. Ja, ja, hoor. Ja. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Weet je waarom?
1: Nou?
0: Kast de Ranger heeft daar wel een leuk weetje over. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn.
2: Het dierenweetje van Kast de Ranger.
1: Ben benieuwd?
0: Ja, Kas, kom op.
3: Hey kidsie, Kas de Ranger. Vandaag ben ik in de jungle van Maleisië. En ik sta voor de ingang van een donkere grot. Heel erg donker. Ik zet even mijn zaklamp aan. Zo, ik loop voorzichtig naar binnen. Het is hier stil. Een beetje te stil. Ja, ja, ja, kijk, kijk, kijk. Het plafond van de grot hangt vol vleermuizen. Wow, wel honderden. Wow, wow, wow, rustig. Wist je dat vleermuizen de enige zoogdieren zijn die echt kunnen vliegen? En ze hebben nog een superkracht. Ze gebruiken echolocatie. Dat betekent dat ze piepgeluidjes maken die tegen muren, bomen en insecten weerkaatsen. Met die echo kunnen ze precies bepalen waar alles is. Een soort natuurlijke supernachtkijker. Oh, en nog een bijzonder beetje. Sommige vleermuizen kunnen in één nacht wel duizenden muggen eten. Dat maakt ze echt super insectenjagers. Oh, oh, oh, daar kijk je. Daar kijkt de vleermuis mij aan. Hallo daar. Nou, dus mijn les van vandaag. Ook dieren die een beetje spannend lijken, kunnen ontzettend bijzonder en belangrijk zijn. Jongens en meiden, tot de volgende keer.

0: meneer Kaasschaal. Dit was zo leuk. Hé, hey. Meneer Kaasschaal. Meneer
1: Bo!
0: Oh!
1: Ah, ah. Ja, nu had ik u te pakken.
0: Oh, schrikken. Ah,
1: ja, ik pak u terug.
0: Oh, nee, meneer Kaasschaal.
2: Hey, mevrouw Suikerspin,
0: Ja?
2: Zullen we anders deze aflevering afronden? En dan gaan we Joel en Julia laten schrikken.
3: Oh, wat een goed idee.
2: Lekker griezelen.
3: Ja, goed idee.
2: Dag allemaal. Dag. Dan doe ik even mijn Dracula-kostuum aan.
0: Spannend.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een treurende muziekboom. Je hoort het goed. Een muziekboom die verdrietig was. Het begon allemaal zo. Er was eens een wolf die snakte naar een hapje roodkapje.
1: Het is leuk om een lied te zingen in het bos, in het bos.
2: Kijk mijn aanstaande maaltijd nou toch eens blij bloemen plukken.
3: Oh, hallo.
2: Ja, dag. Als je zingt, word je al. Kon ik haar maar meenemen naar een plek diep in het donkere bos, waar geen pottenkijkers zijn. Als je zingt, als je zingt. Dat is het. Ik ben geniaal.
1: Uit mijn hoofd.
2: Hallo.
1: Dag meneer de wolf.
2: Je zingt leuk. Ik ken iemand die je daar een enorm plezier mee zou doen.
1: Ja? Ik mag van mijn moeder niet met vreemde wolven praten.
2: Je moeder heeft groot gelijk.

0: Vangen vangt hij op. Ja, zo kan hij de muzieknoot aan zijn takken laten groeien.
1: Maar waarom is de muziekboom zielig?
0: Hij heeft al een tijd geen mooi liedje gehoord. Nog even en hij is al verdorren van verdriet.
1: Ik wil de muziekboom beter maken. Waar staat hij?
0: Ga vanavond naar de rand van het diepe donkere bos. Ze zeggen dat je hem daar kan horen jammeren.
2: Het diepe, diepe, donkere bos. Daar was Roodkapje nog nooit geweest. Ze vond het best eng. Maar een sprookjesbos zonder muziek, dat kon ze zich niet voorstellen. Ze moest de muziekboom een liedje gaan brengen.
1: Geen gejammer. Hoe klinkt een jammerende muziekboom eigenlijk?
3: Ach en wee!
1: Daar is hij!
3: Jammer de bammer!
1: Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing, als ik zing. Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing.
0: Mooi, maar te zacht. Kom iets dichterbij, onbekende jonge dame.
1: Voor een lied vraag je naar Roodkapje elke keer. Lieve boom, ik zing graag en het
0: nog
1: is...
0: Nog een ietsie. Pietsie dichterbij.
1: Dank je wel dat je ons muziek geeft elke dag, elke dag.
4: Roodkapje, wat doe je daar?
5: Jij lijkt mij zo verdwaald als een vis in een hooiberg.
1: Dit is de muziekboom. Hij zorgt voor de sprookjesbosmuziek. Maar dan moet ik hem eerst beter zingen.
5: Een boom geeft appels, kersen, peren. Maar deze hier kan musiceren?
0: Roodkapje zong net een liedje voor me. Maar ik moet nu even alleen zijn met de jonge dame. Omdat ik haar een heel mooi, maar heel moeilijk lied moet leren. Dat alleen gezongen kan worden door kleine meisjes met rode kapjes.
1: Maar hoe gaat het dan?
3: Nou, tja, kijk.
4: Zing het dan?
1: Ja.
4: Of ben je geen echte muziekboom?
0: Zeker wel. Het gaat ongeveer zo. Wie mooi wil zingen, heeft een goede zangstem nodig. Om zuiver te zingen moet je goed oefenen.
4: Nou inderdaad, muziekboom. Goed blijven oefenen.
5: Zulke liedjes maken iedereen ziek.
1: Als je dit wil horen, kan je beter vragen of de wolf een keertje voor je komt zingen.
4: Ja, die zingt net zo lelijk.
5: Misschien, muziekboom, nog een beetje verkouden.
2: De wolf heeft nog dagen lopen janken, zoals alleen wolven doen. En van de muziekboom heeft niemand ooit nog iets gehoord. En toch zit het sprookjesbos gelukkig nog vol met liedjes. La la la la la la la la la. Goed, laat de een maar zingen en de ander verhalen vertellen. Zo was er ooit een verhalenverteller. Maar dat, lieve kinderen, is weer een...

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Dokter Pip. Er is weer een nieuwe dag in de tovertuin. En Pip is net wakker. Woezel is nog in het land van je ogen dicht. En daar wil hij graag nog even blijven.
1: Woezel, wakker worden!
2: Ik slaap nog.
1: Nou, kom nou, Woezel. Opstaan. We gaan buiten spelen.
2: Nee, Pip. Ik moet blijven liggen, want ik heb misschien wel een beetje buikpijn of zo.
1: Oh, alweer buikpijn?
2: Ja.
1: Nou zeg.
3: Goedemorgen, jongens. Oh, Pip, ben je alleen?
1: Ja, nou, Woezel wil niet opstaan, tante. Hij blijft maar slapen en hij zegt dat hij buikpijn heeft.
3: Oh ja, daar heeft Woezeltje wel eens vaker last van. Vooral als hij geen zin heeft om op te staan. Dan moet hij maar snel beter worden gemaakt, vind je ook niet, Pip?
1: Oh ja, misschien moet de dokter wel komen, tante.
3: Oh, maar dat is niet nodig, hoor. Er staat hier al een hele goede dokter vlak voor me.
1: Huh? Waar dan? Ik zie niemand.
3: Dokter Pip.
1: Oh, dokter Pip. Maar dat ben ik. Ik ga even mijn dokterspullen pakken, tante.
3: Dat is goed.
1: Kijk, tante, nu ben ik echt dokter Pip.
3: Ik zie het. Goed zo, dokter. Gaat u Woezel maar snel weer beter maken,
1: alstublieft. Oké. Goedemorgen, meneer Woezel. Ik hoor dat u buikpijn hebt. Maakt u zich maar geen zorgen, hoor. Ik maak u weer helemaal beter.
2: Lekker slapen. Ja.
1: Juist, en verbandje. Dat is heel goed voor zieke buikjes.
2: Ja, pootjes ook een beetje slag.
1: Dan doe ik ook nog even de pootjes. Ziezo, de dokter is klaar.
2: Pip, ik ben echt niet zo ziek, hoor. Dat dacht ik alleen maar.
4: Miauw. Woezel, Pip, komen jullie buiten spelen?
1: Nee, buurpoes. Dat kan echt niet. Woezel is ziek. Dat zie je toch?
2: Nee,
1: Oeh,

0: blijven.
1: Brrr. Nou, dan ga ik maar weer. Beterschapwoezel.
2: Auw, Pip, mag ik er niet uit alsjeblieft?
3: Dokter Pip, gaat het goed daar binnen?
2: Ja hoor, mevrouw van de Perenboom. Pip, ik ben echt helemaal beter. Echt goed dan. Dan gaan we naar buiten.
3: Oh, Pipje toch. Wat heb je nou gedaan, die arme woezel? Die zal niet meer zo gauw doen alsof u ziek is. Oh, pardon. Haalt u het verband er nu maar weer af, dokter?
2: Dat is goed, mevrouw, want Woezel is weer beter.
3: Woezeltje, gaat het?
4: Nou, ik ben een beetje misselijk, tante.
2: Echt waar, Woezel? Blijf maar zitten, hoor. Ik haal meteen mijn koffertje. Dokter Pip komt eraan.
4: Nee, nee, nee. Ik ben helemaal beter. Waf, waf.
2: Hoor maar.
5: Die Pip zegt, dat is een hele goede dokter.
6: Die arme woezel. Nou ja, hij was ook niet echt ziek. Gelukkig is er voortaan altijd een dokter in de tovertuin.
7: De leukste kidszender van Nederland.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: just might. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen, diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg! Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. Oh, Grietje, we zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: Oh, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans, ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè? Dan zal ik jou eens net doen, of ik jou ga vetmesten, hè?
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo, heb ik het zo goed gedaan, kindlief?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Roodkapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooi gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
3: Oh, ja.
1: Nu speel

0: geven.
1: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
0: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
1: Hé, kom terug! Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug. Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Au, help!
0: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja!
0: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
0: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
3: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: fond. Boom chuck laka ba boom ba laka boom chuck.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: Nederland.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoet.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Hartie, Bartie.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik meester Piet.
1: Yep. En die meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus? Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piraten eens beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuk hè, bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.
2: Ik ben Hanne.
3: Ik ben Julia.
4: Ik ben Marten.
5: En wij zijn K3.
6: Wil je ons een berichtje sturen?
7: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poepsimpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard.
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
2: Hallo Kids Radio.
3: Even kijken hoor. Is het alweer zo laat? Is het alweer tijd? Jazeker. Het is hoog tijd voor de weekendshow. Een hele goede middag. DJ Johan hier. Ik zit er klaar voor. We gaan beginnen.

0: morgen.
1: Wat een goede manier om deze weekendshow te openen. Als ik wel op het goede knopje druk.
2: Kijk. Hallo Kids Radio.
1: Jazeker, een hele goede middag. DJ Jawameer met de weekendshow. En ik heb er weer heel veel zin in vandaag. Ik heb weer van alles meegenomen voor je. En het is wel hetzelfde als elke week. Maar wel weer andere dingen. Want ik heb weer een superleuk weetje meegenomen. En ik denk dat jij dit weetje zeker weten nog niet kent. Dus ja, je kunt ook nog wat leren dadelijk. Daarnaast staat ook de K3 Bingemolen. Je hoort hem. Jazeker, die staat ook gewoon weer hier klaar. Voor dadelijk weer een uniek liedje van K3. Ik ben gewoon nu al benieuwd welke er dadelijk uit gaat komen. En als dat allemaal nog niet genoeg was, heb ik ook weer een hartstikke leuk spelletje meegenomen om aan jou weg te geven. Nou, hoe je kans maakt, dat hoor je dan.

Zo, en dan even terug naar de rust. Want het is hoog tijd om na te gaan denken bij... Mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd. Voor weet je het zeker? Ja, ik heb weer een weetje voor je meegenomen. Met daarbij aan jou de vraag. Is wat ik nou net zei nou waar? Of is het toch niet waar? Oftewel, dit is het moment dat jij echt de allerslimste van de klas kunt worden. En dat kan vandaag over... De piano. Ja, ik wil het even hebben over een muziekinstrument. En dat is misschien wel een van de bekendste instrumenten, namelijk de piano. Het instrument met al die toetsen erop en als je op zo'n toets drukt, dan komt er een toon uit de piano. En daarmee kun je alle melodietjes kun je ongeveer wel spelen. Maar, ik zeg het al, je moet op een toets drukken en dan komt er muziek uit die piano. Maar ja, hoeveel toetsen zijn er dan? Nou, daar gaat het weetje over. Dus ik stel dan aan jou de vraag, is wat ik zeg waar of niet waar? Dan mag je er even over nadenken. Yes? Komt-ie aan. Is het waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? En ik zeg alleen, met een piano kun je bijna elk melodietje wel spelen. Dus ja, daar heb je wel genoeg toetsen nodig. Maar is het dan waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? Nou, daar mag je even over na gaan denken, want die nadenktijd... die gaat nu in.

0: Tot zover jouw nadenktijd. Over het weet je dus of het nou waar of niet waar is dat een piano 150 toetsen heeft? Nou, ik zal het maar gewoon vertellen. Het is niet waar. Nee. En een piano heeft wel veel toetsen, maar niet 150, want dat zou wel een hele grote piano zijn. Nee, een piano heeft in totaal 88 toetsen. Dus nog steeds heel veel, maar wel iets minder dan 150. Nee, 88 toetsen en daarvan zijn er 52 wit en 36 zwart. En hoe zit dat nou dat niet precies gelijk zijn? Nee, een piano heeft heel veel grote witte toetsen. En dan tussen sommige toetsen in zitten kleinere zwarte toetsen. En daarmee kun je een mooie toonladder maken, een mooi verloopje maken. Met in totaal dus 88 toetsen. En als je een beetje piano kunt spelen en je weet precies welke toets wat doet, nou dan kun je dus. Dan kun je dus echt alle melodietjes meespelen. Misschien ook van dit liedje. Zou je met de piano kunnen meespelen? Goed opletten.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman van.

Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit. Want de superhit van deze week is...

De dierentuin van de Storyzoo hier op de zondagmiddag van Hallo Kids Radio. En daarvoor hoorde je dus de superhit van deze week. Ja, nog net op het randje. Dai Dai van Shakira. En over Shakira wil ik het even hebben, want dat liedje Dai Dai, de superhit, is natuurlijk het nieuwste liedje van Shakira. Maar ook het liedje waarmee Shakira doorbrak, waarmee ze echt populair werd over heel de wereld, die draaien we ook nog steeds wel eens op Hallo Kids Radio. En dan vind ik het altijd wel leuk dat je dan ook dat verschil kan horen van hoe iemand begon. En dat ze dan nog steeds, vandaag de dag, nog steeds supergoeie muziek maken. Dat is wel echt heel knap. Want Shakira brak in het jaar 2001, 25 jaar geleden, door met dit liedje. Dit is Whenever, Whenever.

0: Jazeker, en dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En dan niet zomaar muziek van K3. Nee, een liedje dat wordt gekozen door de K3 Bingo Molen. Want ik heb hier naast me staan de K3 Bingo Molen. Ik zal hem even laten horen.
1: Kijk.
0: En je hoort het ook, die Bingo Molen zit helemaal vol met balletjes. In totaal 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, ik ga niet kiezen welk liedje van K3 er komt. Nee, dat doet die bingomolen. En er zit echt van alles in. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. En dat maakt die bingomolen ook zo leuk. Want ja, soms krijg je een liedje van K3 eruit wat je misschien nog helemaal niet kende. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Weer een nieuw liedje van K3 wat je dan weer hebt leren kennen. En dat is altijd welkom. Maar in ieder geval, het is hoog tijd dus voor muziek van K3. En ik denk dat ik maar gewoon bij die bingomolen ga staan om te gaan kijken welk balletje eruit komt. Daar gaat hij. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummer 67. Nummertje 67. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Liefde, Love, Amour. En dat is wel een bijzonder liedje van K3. Dit is namelijk een liedje uit de musical Door een Roosje. En ook toen die uitkwam was hij ook meteen superhit hier op Hallo Kids Radio. Dus we hebben hem al heel veel gedraaid. Maar dat maakt hem zeker niet minder leuk. Bij nummer 67 uit de K3 Bingo Molen is dit Liefde, Love, Amour.

muziek van Kadri. Uit die Kadri bingo-molen. Ik ga ook meteen het balletje even kijken. Zo. Weer terugstoppen en dan is het dadelijk tijd om iets te gaan winnen. Ik ga zo een spelletje weggeven.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een leuk spelletje weg. En ook dit weekend heb ik weer echt een heel erg leuk spelletje te pakken. Namelijk het spelletje van de Zoete Zusjes. Het letterkwartet. Ja, dat is een spelletje waarin je allemaal woorden gaat leren die bij een letter horen. En hoe je dat doet is door, nou ja, het spelletje zegt het al, kwartetten spelen. Dus kun je alle kwartetten bij elkaar vinden? Nou, dan heb je ook wel weer heel veel woorden geleerd die met een bepaalde letter beginnen. En op die manier kun je weer straks alle boeken lezen, want je leert alle letters goed kennen. Met dus het spelletje van de Zoete Zusjes, het letterkwartet. En dat spelletje, dat kan voor jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is niet heel moeilijk. Je gaat naar www.hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen en daar zie je dan de weekendshow. En op die pagina zie je een plaatje van het letterkwartet en moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. De Zoete Zusjes zijn natuurlijk met z'n tweeën. Maar hoe heten ze? Eén van de twee zusjes heet Saar, maar hoe heet dat andere zusje? Nou, als je het antwoord weet op deze prijsvraag, laat het dan dus vooral weten via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. En wie weet ben jij dan wel de winnaar van dit weekend van het spelletje Letterkwartet. Ik zal de prijsvraag nog één keer herhalen. Hoe heet het tweede zusje van de Zoete Zusjes? De een heet Saar en de andere heet... Nou, als je het weet, laat het vooral even weten.

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Kom je naar het tussenver?
4: Ja, ik heb er zin in. We gaan...

een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jonge heer zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Oh, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Goed!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: De nieuwe kleren van de keizer.
1: Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
2: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
4: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
3: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
2: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
3: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
1: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
4: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
2: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
3: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
4: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
1: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
2: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
3: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
5: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
2: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
3: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
1: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
4: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
1: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
3: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar, Heb je het al? Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
2: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
3: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
1: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
3: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
1: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
4: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde. Ja. U bent precies op tijd.
4: Exact
3: op tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel.

0: Ja. Kijk, in die prachtige ja. nieuwe gewaden.
1: Mm-hmm. Oh, gaan we doen! Oh. Yeah. Waarom organiseert u een keizerlijke hoogste hoogheid? Geen optocht met alles erop en eraan.
0: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
2: Tja, dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motori, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze Naki.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen, wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je daarbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde.

0: mij.
1: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio. Oh.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: one. Goodbye to you. Farewell.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: je terug. Hallo,
1: wat had nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: meisjes.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
4: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
5: Heb je alles bij je?
4: Aha.
5: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

koef een kaviaar, geef mij maar snoep. Laat die bing in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcards, een stuk of vijf. Kreeg er zelfs een speelgoedkast.

0: koekjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
8: Hallo allemaal.
7: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar gaan we.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!